0: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the heat.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.

0: formaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorre.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorre.nl/radio.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio. Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Hey, hey, let's go. 10 p.m. on Friday. Defected Radio brings you pure house euphoria.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Lekker, nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.

0: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horroropmaat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
4: Your

0: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel, Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
7: Dreamscape. When you close your eyes, the adventure begins.
6: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt.
8: Dreamscape is ook in de app te vinden.
9: Turn up the heat.

0: zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: More.
1: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Lekker, nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
8: Hey,

0: Bingo Players en Farley's Movement op Hot Dance Radio. Dit is de ochtend tot 12 uur. Je hoort de Get Up Rattle. Zometeen gaan we naar Kygo. Die zit het paradijs achteraan. Chasing Paradise na de break.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

even een kleine crash course Noors voor beginners. Als je wil tellen in het Noors tot 5, doe je dat met 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. En land is land, man is man, nat is nacht, dag is dag en er is jaar. Ja, Oscar met K betekent dan ook gewoon Oscar met een K.

0: Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.

En dan niet die van Mario en Luigi, maar het Noorse DJ-collectief van drie man. Magnetic bij All Dance Radio. Zometeen informatie over een cool feestje in Bergen op 26 juni. Maar eerst nieuwe muziek van Marshmello. Oh,

26 juni is er een leuk feestje in Bergen aan Zee en daar kun jij gratis bij zijn. Twee stages, een swingbeat stage met R&B classics. En op het andere stage draaien Roog en Eric E. onder de naam Housequake. Jij kunt er gratis bij zijn. De komende 2 weken geven we gratis kaarten weg. Vanaf morgen. En wat moet je ervoor doen? Nou ja, eigenlijk gewoon luisteren en zorgen dat je er op tijd bij bent. Geen TikTok-dansjes of andere rare dingen. Hoe leuk is dat? Nou, net zo leuk als de muziek van Old Dance. Sam Veld en Tamia onderweg. Lost in Desire. Maar eerst andere DJ-koppels. Lucas en Steve.

0: met Tony Lee, Turnaround bij Old Dance Radio. Zometeen, Looky Luke.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues.

naam hier nog wel wat. Rataplan, Jolly Jumper, The Daltons, Billy the Kid, Jesse James, Pat Poker, Calamity Jane, Buffalo Bill, zomaar wat personages uit de strip Lucky Luke. Maar dat is deze meneer dus niet, Lucky Luke. Een Litouwse producer die gewoon een leuk liedje heeft gemaakt. Cooler Than Me op Hot Dance Radio. Zometeen meer coole liedjes. Steve Angelo komt eraan. What You Need. Zurb met Location. Maar eerst even lekker meezwijmelen met Anima en Ellie Goulding. Dit is Hypnotized op Hot Dance Radio.

0: vanochtend loopt lekker door. Zonnetje is buiten, maar vanmiddag krijgen we opnieuw buien. Maximaal 16 graden. Morgen wordt het bewolkt. Soms wat regen, maar wordt het wel lekker warmer. 19 graden. What you need op Hot Dance Radio. Steve Angelo en Who. En daarvoor Zurb en Ty Dolla Sign. Dit is de vrouw die net als de zomer probeert te ontwaken en te ontluiken op Ibiza. Becky Hill, Disconnect.
1: I ain't gonna lie to you. Life's been really lifing. And I need a night or two to get me unwinding.

0: Leave the World Behind en eindelijk weer die trance sound van Tiësto, Bring Me To Life. Zometeen Dior en Crystal en Sigala heb ik ook nog voor je klaarstaan na deze. Fanboy nummer 1 durf ik mezelf inmiddels wel te noemen. Alles wat hij doet is cool, of je nou een marathon rent, lekker aan het ontspannen is op een eiland of te gekke muziek maakt. Dit is John Summit.
1: I know why you walked into my world.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
5: Hot Dance Radio app.
4: The Hot Dance Radio app. Turn up the heat.

Het gevoel in je hoofd na een avondje Jamaicaanse rum. Jamaican bam bam. Jugal en Salto op Old Dance Radio. Zometeen Oliver Heldens, Lady Hear Me Tonight. En dit zijn Topic en Harvey. All or Nothing.

I Tell It To My Heart. Voor Batch Club Classic van vandaag neem ik je mee naar het jaar 2000. De internetbubbel staat op klappen. De Amerikaanse beurs staat op 5132 punten. Zo hoog heeft die toen nog nooit gestaan. En een bandje met de naam Moloko zegt: we doen het helemaal anders. We gaan niet voor de dikke beats dit keer, maar voor iets simpels, iets kleins. Iets lekkers met een gitaartje. In Moloko zit op dat moment Royce Murphy als zangeres. En die bedenkt dit nummer. Best Club Classic voor vandaag. The Time Is Now van Moloko.

Volgende keer weer een keer beukende beats in Bert Club Classic. Maar vandaag gewoon een mooi liedje. Molokko, The Time Is Now. Misschien ook wel even om richting de zomer aan te geven. De tijd is nu, hè, zomer. Kom maar op met dat lekkere, warme...

0: Ophelia. Ooit begonnen als een gedichtje in een cd-hoesje. Is nu gewoon een heel nummer. The Fate of Ophelia in de Loud Luxury remix van Taylor Swift. Zometeen meer Hits with a Beat.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl. Met 3 O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met 3 O's.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now.

Waterfalls bij Old Dance Radio. James Hype hoorde je. En stel nou, hè, stel je bent 13, 14 jaar en je kunt leuk zingen. En je doet dat op YouTube en je groeit wat ouder. En dan ga je modellenwerk doen voor Peppa Jeans, voor Adidas. En dat gaat goed. Dan ben je 17 en dan denk je, dit is mijn tijd als Dua Lipa. Weet je wat, ik ga langs managementbureaus. Die gaan mij inschrijven. En dan schrijf je meteen je eerste hit. Dat is het verhaal van...

0: with a beat. Hot Dance Radio. Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Lekker, nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles, financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: Hot Dance Radio is more than just music. Music, music. It's a movement. With mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners, your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how. Turn up the heat.

volledig terug in de aandacht. Michael Jackson komt natuurlijk allemaal door die nieuwe film. Waarvan ik van veel mensen hoor dat hij eigenlijk best een leuke film schijnt te zijn. Met hier en daar een traantje zelfs. Je hoorde Kygo samen met Michael Jackson op Hot Dance, CCC. Zometeen de nieuwe van Yugel, I'm Moving to the Sun, zou zomaar dit jaars zomerhitje kunnen worden. Maar eerst de man aan wie ik echt een beetje verslaafd ben geworden. Oscar Metcalf.

0: Calvin Harris en Ellie Goulding, Free en Jonas Blue en Maleve, Edge of Desire. Dit is de ochtend op Hot Dance Radio. Ik ga even winkelen voor wat nieuwe horror en ik denk een nieuwe badkamer. Heb ik ook wel nodig.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

ochtend erop. Alok en James Arthur hoorde je op Hot Dance. Work With My Love. Zometeen Offenbach en Miles Away. En vanavond in de Hot Dance Radio Studio, Sony Fodera en Route 909 in de nieuwe Hot Dance Sessions. Daar spreek ik je graag vanavond weer. Maar zometeen eerst de Full Focus Lunch en Ralph Eckhart die je weer naar huis brengt. Tot vanavond. We go high.

0: More. Hits with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
3: Hey, dit is Daniel Moro. Check out the Beauty of Sound op Hot Dance Radio. Elke derde zondag van de maand van middernacht tot 1.
4: Turn up the heat.

0: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat. Turn up the beat.
5: Dance Radio.
6: When I'm blue without you.

0: Dance Radio.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

This is where I heal my hurts. It's in natural

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Hi, hi, hi. Wij zijn Mr. Bell & Weasel. Nee, je hoort ons iedere zaterdagavond. In de Koekoesnest om 9 uur.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a B. Hot Dance Radio.
1: Lekker. Nieuwe auto?
2: Ja, via move.nl met drie O's.
1: Wat regelen ze dan?
2: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
1: Move.nl. MOOOVE.nl.
2: Met drie O's.
3: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
4: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
5: Hey, Peter Blank hier. Luister naar mijn show Blanked Out met de allerbeste progressive house en melodic.

J-Lo en ja, volgens mij de meest gedraaide artiest op Hot Dance Radio. David Guetta, Save Me Tonight hoorde je. Goedemiddag, het is na drieën. Het is Hot Dance Radio met de middagshow. Mijn naam is Ralf en ik draai al die lekkere platen voor je. Wat dacht je van Kelly's? Dit is Milkshake.

0: promises with you.
1: Oké. Zeg eens eerlijk, hoe gaat het nou echt, hè? Met jouw dancing feet?
2: On DAB Plus for North Holland at hotdanceradio.nl for the rest of the world. Hot Dance Radio.
1: Kygo en Dance of DNCE, die vroegen zich eraf. Dancing feet hoorde je op Hot Dance Radio. Daarvoor een Milky en Malgrab, Just the Way You Are. En ook Avicii kwam nog voorbij. Het is donderdag op Hot Dance Radio. Dat is fijn, want dat betekent vanavond om 10 uur de Hot Dance Sessions. En zometeen ga ik je vertellen wie je daar gaat horen. Tot die tijd zorgen wij voor een goed einde van jouw werkdag. Tussen nu en 6 uur draai ik allemaal fijne hits with a beat voor je. Wat dacht je van Afrojack en Another zometeen? Naar Calvin Harris en The Disciples. Die vragen zich af, how deep is your love?

0: Panama en Ellie Goulding, Hypnotized About Dance Radio. Zometeen hier, de man die werd geboren als Lodewijk Fluttert. Ja, ik zou ook een artiestennaam kiezen.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. frds.nl.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now.

Ik herken dat wel in deze nieuwe van Bakermat. Samen met Rani, I Love Life. Bakermat, die dus inderdaad geboren werd als die Lodewijk Pluttert waar ik het over had. 1991, we kennen hem vooral van die ene hele grote hit die hij scoorde. Waar die I Have a Dream van Martin Luther King in zat. One Day heette dat. Vandaag was de Nederlandse titel. En daarna blijft het eigenlijk een beetje stil rond de man. Hij heeft nog één klein hitje daarna gescoord. Teach Me, dat was in 2024. Eigenlijk dus al een hele tijd nadat hij One Day uitkwam in 2014. En nu, 2 jaar later, is hij er opnieuw. Met Rani dus, I Love Life, hoorde je hier op Hot Dance Radio. En ik heb nog veel meer fijne platen voor je onderweg hoor. Medusa en The Good Boys zometeen. Tiesto en Vintage Culture. Maar eerst gaan we naar een plaat die ook heerlijk aansluit bij deze zomer. Oscar Matt Kay en Haley Joel nu op Hot Dance Radio. Dit is I Think I'm Addicted. Aan de zomer.

No Broke Boys op Hot Dance Radio hier. Zometeen Armin van Buuren en Sam Gray. Dream a Little Dream komt eraan. Naar deze van de Temper Trap. In de uitvoering van Lost Frequencies. Sweet Disposition.

via hotdanceradio.nl. Wel vervelend dat die man door me heen zit. Accent, Sarah en Mission Miller zo meteen op Hot Dance Radio. Maar eerst Sam Veld en Leonie. Die zijn onderweg uit hun werk, maar die zijn nog far away from home.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
4: You know, you could wait until Friday. But why?
5: Why?
6: You are different.
4: Thursdays. 10 p.m. Bert Wolters brings you the after dark energy of Hot Dance Sessions. Think deep grooves, unreleased gems, and serious underground attitude.
7: Gonna be better now.
4: Different folks every week. Beats with character. Hot Dance Sessions every Thursday. It's pre-gaming the weekend like a pro. Turn up the heat.

Haylock en Khalid, de Hot Dance Radio, Dive Into Me. Goedemiddag, 4 uur geweest, Hot Dance Radio hier met de middagshow eigenlijk. Ja, ik ben Ralf en ik mag allemaal lekkere platen voor je draaien. Wat dacht je van James Hype zometeen en die heerlijke zomerrit van Frankie Rizzardo, Shinjuku? Maar eerst Shimza, Arco en Kazengo op je radio. Fire, fire.

Hoor je het een beetje? Ja? Het is Blue, hè? Dabba dee dabba da. Dat melodietje wat er een beetje in zit. Nea hoorde je. Sam C. De Felix Jane versie daarvan op Hot Dance Radio. Daarvoor James Hype en Frankie Rizzardo, die hoorde je ook. Want het is bijna zomer, dus dat vieren we. En het is ook nog eens donderdag. En op donderdag op Hot Dance Radio, de Hot Dance Sessions. Allemaal hele fijne grote namen die bij Bad Wolters op bezoek komen. Zo ook vanavond. Wie kun je vanavond gaan horen in die Hot Dance Sessions? Sunny Vodera en Route 909. Vanaf 10 uur vanavond in de Hot Dance Sessions op Hot Dance Radio. En voor alle informatie erover check je natuurlijk hotdanceradio.nl. Oké, muziek dan. Ik had het over zomerhits. Wat dacht je van Gordo en Reinier Sonneveld zometeen? Loco Loco. Na Strive en Malachi met hun positions. Maar is Sigala en Brian Christopher? Sweet Lovin'. Hot Dance Radio.

0: Ja, er ging een hele social media ding aan vooraf. Hè, tussen Martin Garrix en Ed Sheeran. Waarin ze heen en weer twitterden. X'den, hoe heet het tegenwoordig. Over wanneer ze nou mochten aankondigen dat ze samen wat gemaakt hadden. Nou, het is gelukt. Martin Garrix en Ed Sheeran op Hot Dance Radio. Repeat it. Zometeen weer een van die lekkere zomerhits. In dit geval met een terugkerende artiest uit de 90's.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Het zijn Serp en Sophia en Zou. Met eigenlijk, ja, in het Engels gewoon Fire. Maar in het, wat voor taal is het eigenlijk? Mwaki heet het in ieder geval in het buitenland. Op Hot Dance Radio. Met zometeen de Superman Lovers en One Republic. Naar Alesso en Sasha.

De Superman Lovers en One Republic Starlight, oftewel de Fame op Hot Dance Radio. Het is een bijzondere dag vandaag. Het is donderdag. Het is 11 juni 2026. Vandaag begint officieel het wereldkampioenschap voetbal in Amerika en Mexico en Canada. Maar het is ook de dag waarop wij de Hot Dance Sessions brengen vanavond. Vanaf 10 uur met Sonny Vadera en Route 909. Zin in. Fisher en Rain zometeen. Naar Hugo en Diplo. Forever.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Hoi, ik ben Marcel.

Upside Down op Hot Dance Radio. Iets na 5 uur. Iets na 5 uur. Wacht even. Het is iets na 5 uur. Dat betekent dat de werkdag officieel is afgelopen. Ja, lekker. Vieren we altijd op Hot Dance Radio. En vandaag.

De Chainsmokers. Paris op Hard Dance Radio. Daarvoor die zomerrit van Federer Grant. One, two, step. De volgende plaat. Ik zei het al eerder. Vandaag begint het WK voetbal officieel. En de volgende plaat heeft wel een beetje een voetbalachtergrond. Want hij werd ooit gebruikt in een of andere social media campagne van Ajax. Zo'n voetbalclub uit Amsterdam, voor je dat niet weet. En daardoor ontplofte die een beetje. En niet volledig onterecht, want het is een fijne plaat hoor. Armin van Buuren nu op Hot Dance Radio. Bla bla bla.

0: Nog pak een beetje anderhalve week. Volgende week zondag, dan is het zover. Dan is het Vaderdag. En ik denk dat Topic en Becky G vergeten zijn een cadeautje te kopen. En daarvoor nu alvast sorry zeggen. Ja, dan weet je dat. Dit is jouw hint, hè, dat je nog even naar de winkel kan voor die tijd. Zometeen op Hot Dance Radio. Een artiest die ooit studeerde aan de Herman Brood Academie.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
4: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

De man begon te draaien op zijn 11e. Toen heette hij nog DJ Marty. Deed hij vooral voor vrienden en familie of kleine feestjes. Hij ging daarna naar het VWO in Amstelveen. Stapte uiteindelijk na een jaar of 4 over naar de Herman Brood Academie. Haalde een MBO-diploma artiest popmuziek. Tekende bij Spinning Records. And the rest is history. Je hoorde hem op Hotlands Radio. Martin Garrix met de nieuwe Katarina. Meer nieuwe muziek zometeen op Hot Dance Radio. En fijne platen hoor, ook wat ouder, van Ride On bijvoorbeeld, samen met Oliver Heldens, Turn Me On, MK en Clementine Douglas zometeen, Come Find Me. Maar eerst Calvin Harris en Jesse Reyes. Eind vorig jaar was daar opeens deze hit, Ocean. The hits you want, and the classics you know. As long as they've got a beat. Hot Dance Radio.

En Cooking on Three Burners op Hot Dance Radio. This Girl, The Four Ride On. En Oliver Heldens, Turn Me On. Heel veel dance classics hoor je op zondagavond bij Hot Dance Radio. Vanaf een uur of 7 hoor je de Hot Dance Anthems met de allerbeste classics uit de 90s en de Zero's. Maar we draaien ook wel eens nieuwere muziek hoor. Wat dacht je van Kygo en Eva Max nu?

Zo, dat deuntje krijg je de rest van de dag niet meer uit je hoofd. Sorry daarvoor. Tiësto en Becky Hill op Hot Dance Radio. Nothing really matters. James Hype, zometeen naar Disclosure.

0: Dance with a Beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
3: Waar kunnen we u mee helpen?
4: Lekker, nieuwe auto?
5: Ja, via move.nl met drie O's.
4: Wat regelen ze dan?
5: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
4: Move.nl. MOOOVE.nl.
5: Met drie O's.
6: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.

was hij dan weer. De start van de avond met Peter. En ik zeg tegen iedereen een hele goede avond. En we zeggen weer zwaai zwaai bye bye tegen Ralf. Hij is weer naar huis aan het gaan. Ralf, je hebt het goed gedaan, jongen. Dus, een fijne collega. Dus ja, tot 6 uur was hij er. Na 6 uur tot 8 uur. De allerbeste tracks hier bij Hot Dance Radio. Met straks Oscar met K en Khalid. Maar eerst David Guetta en Anne-Marie. Met het nummer Don't Leave Me Alone.

Samenwerking tussen Jonas Blue en Malief heeft geleid tot Edge of Desire. En kan je geen genoeg krijgen van die typische Jonas Blue sound, dan moet je maar eens naar zijn socials kijken. Daar heeft hij vast wel een kalender staan. Maar hij gaat de wereld over. Hij stopt bij het jubileumfeest van Los 40 Dance in Madrid. Dus als je in de buurt bent, het heet daar 40. Ook een bijzonder verhaal is de verhaal achter John Summit. Weet je dat hij accountant was geweest voordat hij zijn DJ-carrière startte? Hij heeft een track gemaakt met Lavinia. Het heet Shadows.

0: Die zangeres op de achtergrond die hoorde is Rosa Lynn. Samen met de Amsterdammer Sam Veld zijn zij verantwoordelijk voor dit nummer. Wist je dat Sam Veld, ja, hij is wel razend populair aan het worden. Want dit jaar, met name sinds april, is er een opvallende stijging van zijn Spotify maandluisteraars. Met meer dan 21.000 nieuwe luisteraars boven zijn gebruikelijke groeitempo. Nou, dit hoor je allemaal hier bij Hot Dance Radio. Tot zo direct terug naar de break.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

Het zijn tegenwoordig allemaal samenwerkingen. Onder andere deze ook van Purple Disco Machine met Duke Dumont. Het nummer heette Something on My Mind. Nou, ik had ook nog zoiets. Ik had het in mijn hoofd zitten. Something on My Mind. Ik heb de reportage nog een keer. Het is documentaire van Avicii, oftewel Tim Bergling, die helaas in 2018 is overleden. Is alweer 8 jaar geleden. De man heeft zoveel indruk gemaakt. Dus je moet hem echt een keertje nakijken. En dan zie je wat voor een invloed hij heeft gehad in de hele scene. Maar ook toch wel zorgelijk, zeg maar. Als je zo ingezogen wordt en je maakt zoveel carrière. En je bent zo talentvol en zoveel succes. Ja, en dan weet je niet meer van of je van voor tot achter leeft. Nou, dat is ook het geval. 2018, helaas. Maar er komen nog veel goede tracks uit. Onder andere deze. Samen Avicii met Alou Black. SOS. Can you-

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Voor horren op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorren.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorren.nl/radio.
2: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
3: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl.
4: Hi, Bert hier. Elke werkdag sta ik klaar om samen met jou de dag te starten in de ochtend op Hot Dance Radio. Vanaf 8 uur schud ik je wakker met de lekkerste tracks, de laatste nieuwtjes voor onderweg of bij de koffiemachine, opvallende verhalen en natuurlijk een flinke dosis goede vibes. Of je nou onderweg bent naar werk of school of gewoon nog met één oog open ligt, ik ben er voor je. De ochtend op Hot Dance Radio. Elke werkdag van 8 tot 12.
5: Turn up the heat. Turn up.

Lekker deze donderdagavond, 11 januari. En we gaan richting het weekend. Het is het tweede uurtje van de avond met Peter. We zijn er tot 8 uur bij Hot Dance Radio. Wat hoorde je ook alweer? Ik ga eventjes de administratie afwerken. M, Kai en Crystal met Dior. En we hebben voor jou klaarstaan Lost Frequencies met Dior.

Je hoort het Afrojack en hij blijft in 2026 actief met nieuwe releases en allerlei nieuwe festivalproducties. Een van de opvallendste releases was deze die je net hoorde, Awake Tonight, van samenwerking tussen David Guetta en Sia. En ze zeggen dat deze track die markeert een nieuwe samenwerking tussen de artiesten die eerder verantwoordelijk waren voor de wereldhit Titanium. En Afrojack, ja, die zie je overal in de wereld optreden en volg ook Hot Dance Radio voor het allerlaatste nieuws. En dan heb ik een track uit 2018. En die ga ik verder niet aankondigen. Die is zo groot.

0: You're My Paradise van Jimmy Jones. En daar heb ik wel nieuws over. Het grootste nieuws rondom Jimmy Jones in 2026 is de terugkeer van zijn iconische Paradise Residency op Ibiza. En onder het nieuwe thema Starship Eden host hij iedere woensdag een grootschalige residentie in het nieuwe clubcomplex van Universe van 10 juni tot en met 7 oktober 2026. En ja, blijkbaar is Paradise toch wel heel erg invloedrijk, want daar komen wereldartiesten, maar het trekt ook vanuit de hele wereld fans. En zeker omdat al die opkomende talenten daar een podium krijgen. Nou, dat heb je ook weer gehoord. Dat kan je even meepakken. Ik ben zo weer bij je terug. Na de break.
1: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

hoorde het, Heaven on My Mind, van Becky Hill en Sigala. Het zit er weer op de avond. De avond van de donderdag met Peter. Ik vond het erg leuk, dus ja. Ik kan wel uren nog zo op de zender blijven hier in die studio. Het is hartstikke gezellig hier. Lekker blikjes cola en ja. Gewoon een gezellige studio hier bij Hot Dance Radio. En straks dadelijk, om eens even kijken, 10 uur. 10 uur of 11 uur? Checken we even. Want ik heb hem nog niet gezien. Maar hij is er om 10 uur met Hot Dance Sessions. Oftewel Bert Wolters. En dan moet hij morgen weer vroeg op. Tussen 8 en 12 is hij ook weer hier. En dan heeft hij zijn ochtendprogramma De Ochtend. Ik ben bij jou terug. Aankomende zondag om 7 uur. Ik mag anthems van collega Martin Verheij mag ik overnemen. En dan daar laten we de allergrootste hits en beats uit de jaren 90 en zeros horen. Met ja, allerlei ja, platen, tracks uit de gloriedagen van de dancemuziek. Maar dat is aankomende zondag. Nou, en tussentijd natuurlijk lekker luisteren naar Hot Dance Radio. We hebben een heel vol programma. En als je wat wil laten weten, dan moet je naar de Hot Dance Radio app gaan. En dan kan je rechtstreeks met de studio in contact komen. Nou, genoeg gezegd. Tot aankomende zondag. Hier is Olive met You're Not Alone.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
6: Waar kunnen we u mee helpen?
7: Purple Disco.
8: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
9: Turn up the heat.

0: Lekker. Nieuwe auto?
1: Ja, via move.nl met drie O's.
0: Wat regelen ze dan?
1: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
0: Move.nl. MOOOVE.nl.
1: Met drie O's.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
2: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
3: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach, bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B-classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. frds.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Hey, let's go.

We don't just listen.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Lekker, nieuwe auto?
6: Ja, via move.nl met 3 O's.
5: Wat regelen ze dan?
6: Alles. Financial lease, particuliere lening, Duitse auto's, meer keuze, betere prijzen. Geen gedoe.
5: Move.nl. MOOOVE.nl.
6: Met 3 O's.
7: Hot Dance Radio is more than just music. Music, music. It's a movement with mixed shows from top DJs and thousands of loyal listeners. Your brand can be part of something big. Don't just advertise. Connect. Visit hotdanceradio.nl to find out how.
8: Turn up the heat.

tonight, we don't just listen, we feel.

0: Denny's Palace Chinese Restaurant, gelegen in Uitgeest, is de perfecte plek om te genieten van de meest heerlijke Chinese en andere Aziatische gerechten. Het restaurant biedt de beroemde Denny's Hotpot en Tipan Hotplate. Kom het zelf ervaren. Middelweg 182, Uitgeest.
1: Droomt u van een badkamer met de uitstraling van een luxe designhotel? Welkom bij Sanitair Design Center Alkmaar. Laat u inspireren in onze unieke showroom van 3 verdiepingen. Hier begeleiden onze experts u van idee tot realisatie. Gun jezelf een droombadkamer. Bezoek nu onze showroom in Alkmaar. Sanitair Design Center Alkmaar, waar uw design tot leven komt. Kijk voor inspiratie alvast op sanitairdesigncenter.nl.
2: Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.

0: 7 tot middernacht hoor je bij mij alleen de beste dansbare hits uit 3 decennia dance. Eurodance, trance, house, vol energie, vol herinneringen. Een trip down memory lane met een beat. Hot Dance Anthems. Met mij, Martijn Vrij. Iedere zondagavond op Hot Dance Radio.
1: Turn up the heat.

0: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
1: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: Dance with a beat. Hot Dance Radio.
1: Vrijdag 26 juni is het zover. Fridays on the Beach bij de jongens in Bergen aan Zee. Met Housequake, de zwoele R&B classics van Swingbeats en veel meer. Geniet van twee stages en een luxe barbecue. Bestel nu de laatste kaarten op fridays.nl. FRDS.nl. Voor horror op maat voor ramen en deuren ga je naar luxehorror.nl. Topkwaliteit, snel geleverd en nu gratis ingeneten door onze monteur. Maak nu je afspraak op luxehorror.nl/radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: You're set. You're...

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: The sound of Hot Dance Radio continues right now. Turn up the heat.

0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie.